0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek. De viervoudige wereldkampioen benadrukt dat zijn team precies weet wat nodig is om hem voor 2027 bij Red Bull te houden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen reageert nuchter op alle speculatie rondom zijn toekomst bij Red Bull of een mogelijke overstap. Hij stelt dat hij geen energie verspilt aan geruchten, zeker in een tijd waarin digitale manipulatie veel mogelijk maakt. De kern van de zaak ligt bij de prestaties van de auto. Verstappen staat momenteel op de 7e plek in het kampioenschap en geeft aan dat zijn ambities niet liggen bij het rijden in het middenveld. Zijn manager Raymond Vermeulen bevestigde eerder al de intentie om bij Red Bull te blijven, mits het sportieve plaatje verbetert. In Oostenrijk introduceerde Red Bull een cruciaal updatepakket om de achterstand in te halen. En Verstappen is voorzichtig positief over de update na een podiumplek op de Red Bull Ring. Teambaas Laurent Mekkies en technisch directeur Pierre Wachet bevestigen dat er meer stappen nodig zijn, maar de beperkingen van het budgetplafond die vormen een uitdaging. Ja, Verstappen die grapte daarover dat het team anders maar moet besparen op de catering. Hij omschrijft het seizoen als ingewikkeld en grapt dat hij na afloop wellicht 2 maanden als een boeddha in Tibet gaat relaxen om de rust te vinden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sanne Wevers heeft bij haar ramtrede direct de Nederlandse titel op de evenwichtsbalk veroverd. De Olympisch kampioene van Rio 2016 kwam voor het eerst in 2 jaar weer in actie en pakte meteen haar 5e nationale titel op dat onderdeel. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De turnster werd onlangs na een intern testmoment door turnbond KNGU weer toegevoegd aan de nationale selectie, wat haar automatische toegang tot dit NK opleverde. Wevers plaatste zich met de beste score voor de finale, waarin favoriet Naomi Visser niet uitkwam. In de eindstrijd turnde Wevers een stabiele oefening en zag ze haar concurrentes fouten maken. Met 13,700 punten bleef ze als enige foutloos genoeg voor de titel. Volgens de turnster was het keihard werken om het toernooi te halen en werd ze vaak geconfronteerd met haar eigen kwetsbaarheid. Voor Wevers is het haar eerste Nederlandse titel sinds 2018. Na de Olympische Spelen van Parijs verdween ze uit beeld en kwam ze lange tijd niet in wedstrijdverband in actie. De afgelopen periode werkte ze aan haar terugkeer met de wereldkampioenschappen in Rotterdam als belangrijkste doel. Op de brug verliep haar rentree minder succesvol. Daar kwam Wevers ten val, waardoor ze zich op dat onderdeel niet plaatste voor de finale. Op haar favoriete toestel, de balk, liet ze echter direct zien weer mee te kunnen doen om de winst.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Femke Broeders-Bol heeft tijdens de Diamond League-wedstrijd in Parijs haar persoonlijke toptijd op de 800 meter aangescherpt. Ze finishte in een tijd van 1 minuut, 55 seconden en 60 honderdste. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze prestatie kwam ze heel dicht in de buurt van het historische Nederlandse record van Ellen van Lange. Dat record staat al sinds de Olympische Spelen van 1992 op 1 minuut, 55 seconden en 54 honderdste. Broeders-Bol bleef er uiteindelijk slechts 6 honderdste van een seconde boven. Ondanks haar snelle tijd eindigde de Nederlandse niet op de eerste plaats. De overwinning in Parijs ging naar Audrey Verro. De Zwitserse loopster won de wedstrijd op een overtuigende wijze met een tijd van 1 minuut, 54 seconden en 40 honderdste. Daarmee was ze ruim een seconde sneller dan Broeders-Bol, die dus als tweede over de streep kwam. Met haar nieuwe persoonlijke record stijgt Broeders-Bol wel naar de tweede plaats op de Nederlandse ranglijst aller tijden. Ze passeert hiermee Sifan Hassan, die nu naar de derde plek zakt. De race in Frankrijk laat zien dat Broeders-Bol, die zich pas sinds kort volledig op de 800 meter richt, grote stappen maakt op deze afstand. De focus ligt voor haar de komende tijd op het verder aanscherpen van haar techniek en snelheid in de jacht op het ruim 30 jaar oude record.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Nooye heeft de Nederlandse titel op de weg bij vrouwen veroverd. De renster van Visma Leasebike bleef in de sprint Femke Markes voor. Topfavoriete Lorena Wiebes en Marianne Vos speelden in de finale geen hoofdrol. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De koers brak open toen meerdere rensters de aanval kozen op het heuvelachtige parcours. Wiebes en Vos kwamen daarbij op achterstand, maar konden later weer aansluiten toen het tempo vooraan terugviel. Nooye kon samen met Femke Markes een groot gat slaan en reden samen richting de finish. Achter hem probeerden onder andere Loes Aardegeest, Femke de Vries en oud-kampioene Mischa Bredewold nog terug te komen, maar het leidende duo bleef buiten bereik. In de sprint begon Nooye al op ruime afstand van de streep. Markes kwam nog dichtbij, maar wist daar niet meer te passeren. Ja, voor Nooye is het de grootste overwinning uit haar loopbaan. Na de finish reageerde ze zichtbaar geëmotioneerd. Ze vertelt dat als eerste over de streep komen altijd bijzonder is, maar dat het dragen van de Nederlandse kampioenstrui voor haar extra speciaal voelt. Het was volgens haar zelf het resultaat van hard werken, vertrouwen, maar ook genieten. En ze stelt ook dat plezier hebben het allerbelangrijkste voor haar is. Voor Nooye is de overwinning in Nijmegen de bekroning van een periode waarin ze zichzelf steeds vaker heeft laten zien.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Japanse motorcoureur Ai Ogura heeft de MotoGP van de TT in Assen op zijn naam geschreven. Na een enerverende slotfase op het Drentse circuit passeerde de rijder van het Superfile Trackhouse MotoGP-team de finishlijn als eerste, vlak voor de Spanjaard Raúl Fernández. Het is voor het eerst in 22 jaar dat een Japanse coureur een wedstrijd wint in deze koningsklasse van de motorsport. Maud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd op het TT-circuit kende een hectisch verloop voor de vele tienduizenden toeschouwers langs de baan. Ogura rekende pas in de absolute finale succesvol af met zijn Spaanse teamgenoot om de overwinning veilig te stellen. Jorge Martin mocht vanaf pole position vertrekken, maar zag direct bij de start hoe Ogura de leiding overnam. In de loop van de race bleef de strijd vooraan constant spannend, terwijl meerdere coureurs door crashes de finish niet wisten te bereiken. Achter het leidende duo legde Martin uiteindelijk beslag op de derde podiumplaats. En door dit resultaat neemt de Spanjaard tevens de leiding in het algemeen klassement van het wereldkampioenschap over van Marco Bezzecchi. De Italiaan verloor door een harde valpartij in de slotfase van de wedstrijd kostbare punten voor de titelstrijd. Na afloop was Ogura hoorbaar geëmotioneerd door zijn prestatie. Hij vertelde dat hij ongelooflijk blij is met de overwinning en gaf aan dat het een zware race was. Volgens hem was focus essentieel om als eerste Japanse coureur in 22 jaar te zegevieren op dit iconische circuit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Milan Hokke draait er niet omheen. De verdediger van ADO Den Haag zou graag de overstap maken naar Union Saint-Gilloise. De verdediger geeft aan dat zijn wens inmiddels wel bekend is en dat hij de stap ontzettend graag wil maken, maar zijn huidige team houdt hem liever in Den Haag. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio. Het laatste voorstel van de Belgische topclub liep met bonussen op tot ongeveer €1 miljoen, maar de Haagse club hield dat bod tegen. ADO die mikt op een bedrag dat aanzienlijk hoger ligt, tussen de 2 en 2,5 miljoen euro, en houdt voorlopig vast aan de eigen vraagprijs. Ondertussen probeert de club het contract van Hokke te verlengen, maar dat ligt lastig omdat de speler zelf liever vertrekt. Voor de verdediger voelt een overstap naar België echter als een mooie kans, mede door het gegarandeerde Europese voetbal daar. Hokke vertelt dat hij de clubleiding regelmatig heeft gesproken en duidelijk heeft gemaakt hoe hij erin staat. Volgens de voetballer waren dat goede gesprekken en is het voor hem duidelijk dat ADO hem niet zomaar kwijt wil. Hij begrijpt dat de club aan hem wil verdienen en dat ze samen moeten kijken naar een reëel bedrag. Hokke benadrukt dat het uiteindelijk aan de clubs is om er samen uit te komen. Ja, het is afwachten of Union bereid is het bod te verhogen. Beide clubs onderhandelen nog, maar een akkoord is er vooralsnog niet.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse roeiers hebben bij de wereldbeker in het Zwitser Luzern 2 gouden medailles veroverd. Op de Roodzee zorgden verschillende boten bovendien voor een reeks finales, waarmee Team NL opnieuw nadrukkelijk aanwezig is in de top van het internationale veld. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medailleoogst bestond uit 2 gouden, 1 zilveren en 1 bronzen plak. De zegens kwamen tot stand in de vrouwen dubbel 2, waar Bente Boonstra en Roos de Jong de concurrentie uit de Verenigde Staten achter zich lieten. En in de mannen 8, die met overmacht naar het goud voer. Daarnaast wisten de mannen dubbel 4 het zilver te bemachtigen, terwijl de vrouwen dubbel 4 met brons naar huis gingen. Naast de medaillewinnaars wisten meerdere andere Nederlandse boten zich te kwalificeren voor de eindraces, wat het succes van de ploeg onderstreept. De wereldbeker in Luzern geldt als de laatste stop in de serie van 3 wereldbekers van dit seizoen. Voor veel ploegen is dit de laatste belangrijke graadmeter in voorbereiding op de wereldkampioenschappen die later dit jaar in Amsterdam plaatsvinden. Het parcours op de Roodzee staat bekend om de rustige omstandigheden, waardoor het vaak uitgroeit tot een strijd waarin kleine verschillen beslissend zijn. Nederlandse ploegen spelen daar traditioneel een opvallende rol met sterke prestaties in meerdere nummers. Met de 4 behaalde medailles en een ruime vertegenwoordiging in de finale sluit de ploeg de laatste wereldbeker van het seizoen af met een brede basis voor de rest van het internationale jaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportraad.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek. De viervoudige wereldkampioen benadrukt dat zijn team precies weet wat nodig is om hem voor 2027 bij Red Bull te houden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen reageert nuchter op alle speculatie rondom zijn toekomst bij Red Bull of een mogelijke overstap. Hij stelt dat hij geen energie verspilt aan geruchten, zeker in een tijd waarin digitale manipulatie veel mogelijk maakt. De kern van de zaak ligt bij de prestaties van de auto. Verstappen staat momenteel op de 7e plek in het kampioenschap en geeft aan dat zijn ambities niet liggen bij het rijden in het middenveld. Zijn manager Raymond Vermeulen bevestigde eerder al de intentie om bij Red Bull te blijven, mits het sportieve plaatje verbetert. In Oostenrijk introduceerde Red Bull een cruciaal updatepakket om de achterstand in te halen. En Verstappen is voorzichtig positief over de update na een podiumplek op de Red Bull Ring. Teambaas Laurent Mekkies en technisch directeur Pierre Wachet bevestigen dat er meer stappen nodig zijn, maar de beperkingen van het budgetplafond die vormen een uitdaging. Ja, Verstappen die grapte daarover dat het team anders maar moet besparen op de catering. Hij omschrijft het seizoen als ingewikkeld en grapt dat hij na afloop wellicht 2 maanden als een boeddha in Tibet gaat relaxen om de rust te vinden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sanne Wevers heeft bij haar ramtrede direct de Nederlandse titel op de evenwichtsbalk veroverd. De Olympisch kampioene van Rio 2016 kwam voor het eerst in 2 jaar weer in actie en pakte meteen haar 5e nationale titel op dat onderdeel. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De turnster werd onlangs na een intern testmoment door turnbond KNGU weer toegevoegd aan de nationale selectie, wat haar automatische toegang tot dit NK opleverde. Wevers plaatste zich met de beste score voor de finale, waarin favoriet Naomi Visser niet uitkwam. In de eindstrijd turnde Wevers een stabiele oefening en zag ze haar concurrentes fouten maken. Met 13,700 punten bleef ze als enige foutloos genoeg voor de titel. Volgens de turnster was het keihard werken om het toernooi te halen en werd ze vaak geconfronteerd met haar eigen kwetsbaarheid. Voor Wevers is het haar eerste Nederlandse titel sinds 2018. Na de Olympische Spelen van Parijs verdween ze uit beeld en kwam ze lange tijd niet in wedstrijdverband in actie. De afgelopen periode werkte ze aan haar terugkeer met de wereldkampioenschappen in Rotterdam als belangrijkste doel. Op de brug verliep haar rantree minder succesvol. Daar kwam Wevers ten val, waardoor ze zich op dat onderdeel niet plaatste voor de finale. Op haar favoriete toestel, de balk, liet ze echter direct zien weer mee te kunnen doen om de winst.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. De opvallende files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Del en Everdingen. Door een kapotte auto 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. De werkzaamheden op de A44 richting Amsterdam zorgen alweer voor een file op de A4 vanuit Den Haag. Tussen Den Hoorn en Zoetewoudendorp 18 kilometer en een half uur vertraging. A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Averhoorn en afrit Weidewormer 9 kilometer file. Door een auto met pech een kwartier vertraging. A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en knooppunt Gorinchem 7 kilometer file door werkzaamheden een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Femke Broeders-Bol heeft tijdens de Diamond League-wedstrijd in Parijs haar persoonlijke toptijd op de 800 meter aangescherpt. Ze finishte in een tijd van 1 minuut, 55 seconden en 60 honderdste. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze prestatie kwam ze heel dicht in de buurt van het historische Nederlandse record van Elle van Lange. Dat record staat al sinds de Olympische Spelen van 1992 op 1 minuut, 55 seconden en 54 honderdste. Broeders-Bol bleef er uiteindelijk slechts 6 honderdste van een seconde boven. Ondanks haar snelle tijd eindigde de Nederlandse niet op de eerste plaats. De overwinning in Parijs ging naar Audrey Verro. De Zwitserse loopster won de wedstrijd op een overtuigende wijze met een tijd van 1 minuut, 54 seconden en 40 honderdste. Daarmee was ze ruim een seconde sneller dan Broeders-Bol, die dus als tweede over de streep kwam. Met haar nieuwe persoonlijke record stijgt Broeders-Bol wel naar de tweede plaats op de Nederlandse ranglijst aller tijden. Ze passeert hiermee Sifan Hassan, die nu naar de derde plek zakt. De race in Frankrijk laat zien dat Broeders-Bol, die zich pas sinds kort volledig op de 800 meter richt, grote stappen maakt op deze afstand. De focus ligt voor haar de komende tijd op het verder aanscherpen van haar techniek en snelheid in de jacht op het ruim 30 jaar oude record.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: weekend op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bijzonderheden op dit moment. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade. Een uur vertraging al. 16 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 bij Afrit Noordwijkerhout. Maar ook door een ongeluk. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Door een kapotte auto. 7 kilometer file tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Noord. De weg is vrij. A27 Breda richting Gorkum. De weg is dicht bij knooppunt Gorkum door werkzaamheden. 7 kilometer file. A50 Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en knooppunt Everdingen 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Nooye heeft de Nederlandse titel op de weg bij vrouwen veroverd. De renster van Visma Leasebike bleef in de sprint Femke Markes voor. Topfavoriete Lorena Wiebes en Marianne Vos speelden in de finale geen hoofdrol. Ik ben Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De koers brak open toen meerdere rensters de aanval kozen op het heuvelachtige parcours. Wiebes en Vos kwamen daarbij op achterstand, maar konden later weer aansluiten toen het tempo vooraan terugviel. Nooye kon samen met Femke Markes een groot gat slaan en reden samen richting de finish. Achter hem probeerden onder andere Loes Aardegeest, Femke de Vries en oud-kampioene Mischa Bredewold nog terug te komen, maar het leidende duo bleef buiten bereik. In de sprint begon Nooye al op ruime afstand van de streep. Markes kwam nog dichtbij, maar wist daar niet meer te passeren. Ja, voor Nooye is het de grootste overwinning uit haar loopbaan. Na de finish reageerde ze zichtbaar geëmotioneerd. Ze vertelt dat als eerste over de streep komen altijd bijzonder is, maar dat het dragen van de Nederlandse kampioenstrui voor haar extra speciaal voelt. Het was volgens haar zelf het resultaat van hard werken, vertrouwen, maar ook genieten. En ze stelt ook dat plezier hebben het allerbelangrijkste voor haar is. Voor Nooye is de overwinning in Nijmegen de bekroning van een periode waarin ze zichzelf steeds vaker heeft laten zien.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits verloopt normaal voor de dinsdag. De werkzaamheden op de A27 bij Gorinchem en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging op de alternatieve routes. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 17 kilometer file door die werkzaamheden op de A27. De werkzaamheden op de A44 geven op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp 12 kilometer file en de vertraging is zowat een uur. Op de A27 Almere richting Gorinchem staat tussen Bilthoven en knooppunt Lunette 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. En daarom op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 7 kilometer file en een half uur vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Japanse motorcoureur Ai Ogura heeft de MotoGP van de TT in Assen op zijn naam geschreven. Na een enerverende slotfase op het Drentse circuit passeerde de rijder van het Superfall Trackhouse MotoGP-team de finishlijn als eerste, vlak voor de Spanjaard Raúl Fernández. Het is voor het eerst in 22 jaar dat een Japanse coureur een wedstrijd wint in deze koningsklasse van de motorsport. Maud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd op het TT-circuit kende een hectisch verloop voor de vele tienduizenden toeschouwers langs de baan. Ogura rekende pas in de absolute finale succesvol af met zijn Spaanse teamgenoot om de overwinning veilig te stellen. Jorge Martin mocht vanaf pole position vertrekken, maar zag direct bij de start hoe Ogura de leiding overnam. In de loop van de race bleef de strijd vooraan constant spannend, terwijl meerdere coureurs door crashes de finish niet wisten te bereiken. Achter het leidende duo legde Martin uiteindelijk beslag op de derde podiumplaats. En door dit resultaat neemt de Spanjaard tevens de leiding in het algemeen klassement van het wereldkampioenschap over van Marco Bezzecchi. De Italiaan verloor door een harde valpartij in de slotfase van de wedstrijd kostbare punten voor de titelstrijd. Na afloop was Ogura hoorbaar geëmotioneerd door zijn prestatie. Hij vertelde dat hij ongelooflijk blij is met de overwinning en gaf aan dat het een zware race was. Volgens hem was focus essentieel om als eerste Japanse coureur in 22 jaar te zegevieren op dit iconische circuit.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: weekend op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Redelijk normale ochtendspits met de meeste files in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de werkzaamheden op de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd weer op de alternatieve routes. De opvallende files op een rijtje op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 12 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden op de A27 in de Randstad op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 19 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Roelof Arendsveen. Door de werkzaamheden op de A44 is dat. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en Waddenooyen, 8 kilometer file. Door een autobrand is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een half uur. Dezelfde vertraging op de A16 Belgische grens richting Rotterdam. Dus afrit Rijsbergen en Dordrecht door de werkzaamheden op de A27, 16 kilometer file.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Milan Hokke draait er niet omheen. De verdediger van ADO Den Haag zou graag de overstap maken naar Union Saint-Gilloise. De verdediger geeft aan dat zijn wens inmiddels wel bekend is en dat hij de stap ontzettend graag wil maken, maar zijn huidige team houdt hem liever in Den Haag. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio. Het laatste voorstel van de Belgische topclub liep met bonussen op tot ongeveer €1 miljoen, maar de Haagse club hield dat bod tegen. ADO die mikt op een bedrag dat aanzienlijk hoger ligt, tussen de 2 en 2,5 miljoen euro, en houdt voorlopig vast aan de eigen vraagprijs. Ondertussen probeert de club het contract van Hokke te verlengen, maar dat ligt lastig omdat de speler zelf liever vertrekt. Voor de verdediger voelt een overstap naar België echter als een mooie kans, mede door het gegarandeerde Europese voetbal daar. Hokke vertelt dat hij de clubleiding regelmatig heeft gesproken en duidelijk heeft gemaakt hoe hij erin staat. Volgens de voetballer waren dat goede gesprekken en is het voor hem duidelijk dat ADO hem niet zomaar kwijt wil. Hij begrijpt dat de club aan hem wil verdienen en dat ze samen moeten kijken naar een reëel bedrag. Hokke benadrukt dat het uiteindelijk aan de clubs is om er samen uit te komen. Ja, het is afwachten of Union bereid is het bod te verhogen. Beide clubs onderhandelen nog, maar een akkoord is er vooralsnog niet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hoogtepunt van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste files staan in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd op de omrijroutes. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam nu 12 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp. Door de werkzaamheden een 3 kwartier vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Waddenhooi 8 kilometer file. Na een autobrand wordt er geborgen. De rechterrijstrook is dicht op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Opvallend veel vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen in 10 kilometer file. A35 Enschede Almelo. Door opruimwerkzaamheden bijna een half uur vertraging tussen Enschede en Hengelo-Zuid in 5 kilometer.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse roeiers hebben bij de wereldbeker in het Zwitser Luzern 2 gouden medailles veroverd. Op de Roodzee zorgden verschillende boten bovendien voor een reeks finales, waarmee Team NL opnieuw nadrukkelijk aanwezig is in de top van het internationale veld. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medailleoogst bestond uit 2 gouden, 1 zilveren en 1 bronzen plak. De zegens kwamen tot stand in de vrouwen dubbel 2, waar Bente Boonstra en Roos de Jong de concurrentie uit de Verenigde Staten achter zich lieten. En in de mannen 8, die met overmacht naar het goud voer. Daarnaast wisten de mannen dubbel 4 het zilver te bemachtigen, terwijl de vrouwen dubbel 4 met brons naar huis gingen. Naast de medaillewinnaars wisten meerdere andere Nederlandse boten zich te kwalificeren voor de eindraces, wat het succes van de ploeg onderstreept. De wereldbeker in Luzern geldt als de laatste stop in de serie van 3 wereldbekers van dit seizoen. Voor veel ploegen is dit de laatste belangrijke graadmeter in voorbereiding op de wereldkampioenschappen die later dit jaar in Amsterdam plaatsvinden. Het parcours op de Roodzee staat bekend om de rustige omstandigheden, waardoor het vaak uitgroeit tot een strijd waarin kleine verschillen beslissend zijn. Nederlandse ploegen spelen daar traditioneel een opvallende rol met sterke prestaties in meerdere nummers. Met de 4 behaalde medailles en een ruime vertegenwoordiging in de finale sluit de ploeg de laatste wereldbeker van het seizoen af met een brede basis voor de rest van het internationale jaar.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het aantal files neemt weer af. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam blijft het onverminderd druk tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep. Door de werkzaamheden op de A44 een uur vertraging in 24 kilometer file. A20 Hoek van Holland-Gouda een half uur vertraging tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam een uur vertraging zowat tussen Hergatsplein en afrit Oud-Beijerland. Door bergingswerkzaamheden 6 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk op de A67 Venlo richting Eindhoven 3 kilometer file bij afrit Zomeren en een kwartier vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek. De viervoudige wereldkampioen benadrukt dat zijn team precies weet wat nodig is om hem voor 2027 bij Red Bull te houden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen reageert nuchter op alle speculatie rondom zijn toekomst bij Red Bull of een mogelijke overstap. Hij stelt dat hij geen energie verspilt aan geruchten, zeker in een tijd waarin digitale manipulatie veel mogelijk maakt. De kern van de zaak ligt bij de prestaties van de auto. Verstappen staat momenteel op de 7e plek in het kampioenschap en geeft aan dat zijn ambities niet liggen bij het rijden in het middenveld. Zijn manager Raymond Vermeulen bevestigde eerder al de intentie om bij Red Bull te blijven, mits het sportieve plaatje verbetert. In Oostenrijk introduceerde Red Bull een cruciaal updatepakket om de achterstand in te halen. En Verstappen is voorzichtig positief over de update na een podiumplek op de Red Bull Ring. Teambaas Laurent Mekkies en technisch directeur Pierre Wachet bevestigen dat er meer stappen nodig zijn, maar de beperkingen van het budgetplafond die vormen een uitdaging. Ja, Verstappen die grapte daarover dat het team anders maar moet besparen op de catering. Hij omschrijft het seizoen als ingewikkeld en grapt dat hij na afloop wellicht 2 maanden als een boeddha in Tibet gaat relaxen om de rust te vinden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits lost vrij vlug op. De afsluiting van de A27 en de A44 veroorzaken nog steeds de meeste reistijd. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld 17 kilometer file tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen. Het zijn omrijders vanwege de A27. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein 6 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss-Oost en Ravenstein. Door een ongeluk is de weg dicht en het staat stil over 7 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Valburg en Knoopend Bouwgraven 13 kilometer stilstaand verkeer. Verkeer van Eindhoven naar Arnhem kan omrijden via Den Bosch over de A2 en de A15. Er staat ook nog steeds een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Prins Klausplein en Hoogmade 15 kilometer.

0: Free Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Robert Lewandowski zet zijn loopbaan voort in de Amerikaanse Major League Soccer. 37-jarige spits vertrekt na 4 seizoenen bij Barcelona. Heeft een contract voor 2 jaar getekend bij Chicago Fire. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lewandowski liep uit zijn contract bij Barcelona en maakte de overstap dus transfervrij. Pol was de afgelopen jaren een van de belangrijkste aanvallers van Barcelona. In 4 seizoenen hielp hij de club aan meerdere prijzen en maakte hij meer dan 100 doelpunten in alle competities. Chicago Fire ziet in Lewandowski een speler die de club sportief en commercieel verder kan helpen. En de trainer, de in Nederland niet onbekende Greg Berhalter, noemt hem een wereldtopper met een winnaarsmentaliteit en verwacht dat zijn ervaring van grote waarde gaat zijn voor de selectie. Voor Lewandowski zelf betekent het zijn eerste avontuur buiten Europa. Eerder speelde hij voor Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern München en FC Barcelona. En in die periode groeide hij uit tot een van de succesvolste spitsen van zijn generatie. Met nationale titels in Polen, Duitsland en Spanje en een Champions League zege met Bayern München.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: radio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De ochtendspits is op veel plekken al opgelost. Wel staan er nog files, lange files door de afgesloten A27 en de A44. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, 10 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 4 kilometer file bij afrit Geldermalsen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Nistelrode en Ravenstein, 7 kilometer stilstaand. Verkeer, de weg is helemaal dicht door een ongeluk. En omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A15. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven, tussen Knoopend Valburg en Paalgraven, daardoor 12 kilometer file. En op de A59 vanuit Den Bosch richting Os, tussen Os en Paalgraven, 5 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 19-jarige verdediger René van Asten staat op het punt om de overstap te maken naar FC Barcelona. Ajax-speelster die het afgelopen jaar uitblonk in de Eredivisie is in verregaande onderhandeling met de Spaanse winnaar van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Asten maakte het afgelopen seizoen een snelle ontwikkeling door. Ze werd uitgeroepen tot talent van het jaar, dwong daarmee weer een plek af bij de Oranje-Leeuwinnen en bondscoach Arjan Veuring gunde haar het vertrouwen in de basiself tegen Frankrijk. En Van Asten betaalde dat vertrouwen weer direct terug met een solide optreden en een doelpunt bij haar debuut. En sindsdien is ze ook vaste waarde in de selectie van het nationale elftal. Met die mogelijke transfer naar Catalonië treedt Van Asten in de voetsporen van andere Nederlandse internationals en dan noemen we bijvoorbeeld Esme Bruchts. En Ajax heeft aangegeven mee te willen werken aan een vertrek, mits de afgesproken voorwaarden worden gehanteerd en er aan die voorwaarden wordt voldaan. De verdediger ligt in Amsterdam nog vast tot 2027. Bondscoach Arjan Veuring liet zich eerder al lovend uit over de opkomst van zijn verdediger. Hij benadrukte dat de gevestigde namen in de defensie rekening moeten houden met de concurrentie van het jonge talent. En voor Van Asten zelf betekent de overgang een nieuwe stap in haar sportieve loopbaan op het allerhoogste niveau.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: mee.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en de Drechttunnel 6 kilometer door een te hoge vrachtwagen. Maar de weg is weer vrij. Op de A27 Breda richting Gorinchem staat nog 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en Gorinchem. En de N207 is dicht Hillegom richting Alphen aan de Rijn tussen de N205 en de A4 door een ongeluk.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Theo Jansen blijft langer bij Vitesse. De voormalig middenvelder heeft een contract getekend als adviseur voetbalzaken tot 2027 in Arnhem. En zijn rol binnen de technische organisatie wordt bovendien ook nog eens uitgebreid. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Waar Jansen de afgelopen seizoenen betrokken was als adviseur binnen het technisch hart, gaat hij zich de komende periode nadrukkelijker richten op de samenstelling van het eerste elftal. En zijn functie krijgt daarmee een bredere invulling. Jansen laat weten dat hij blij is met het langere verblijf bij Vitesse. Hij waardeert het vertrouwen dat de club uitspreekt en kijkt ernaar uit om zich nog actiever bezig te houden met het technische proces. Samen met de andere technische mensen binnen de organisatie wil hij bouwen aan een sterke selectie voor de toekomst. Ook interim-directeur Joost de Wit reageert verheugd op het nieuws. Hij omschrijft Jansen als een echte clubman met veel voetbalinhoudelijke kennis en ervaring. Directie is blij dat Jansen zijn kwaliteiten ook het komende jaar blijft inzetten voor de club. Volgens de Wit is deze verlenging een mooie stap voor zowel Jansen als voor Vitesse, omdat de club hiermee verder bouwt aan een sterke basis. De Arnhemmer blijft hiermee een bepalende stem houden in de koers van de club, waarbij de focus nu volledig ligt op het versterken van het sportieve fundament.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 4 kilometer file. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Knopend Gorkum door de werkzaamheden 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Knopend Bouwgraven en Knopend Bankhoef 8 kilometer file.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Manchester City heeft Enzo Maresca gepresenteerd als de nieuwe manager. Maar die aanstelling zorgt direct voor stevige kritiek vanuit Londen. Van Chelsea, om precies te zijn. Want die club reageert fel op het vertrek van de Italiaan. Die in januari bij hun opstapte omdat hij zich volledig wilde focussen op de kans om Pep Guardiola op te volgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Maresca volgt Guardiola op die na 10 jaar en 20 prijzen afscheid neemt van de club. De Italiaan heeft getekend in Manchester voor 3 jaar, waar hij eerder al als assistent van de vertrekkende Guardiola werkte. Chelsea laat in een verklaring weten dat het zich in de steek gelaten voelt. De club stelt dat de coach midden in het seizoen vertrok en daarmee de organisatie in een lastige situatie bracht. Maresca erkent inmiddels dat zijn besluit voor onrust zorgde en biedt daarvoor zijn excuses aan, maar hij benadrukt dat het nooit zijn bedoeling was om op deze manier bij zijn toenmalige werkgever te vertrekken. Om de kwestie af te handelen hebben beide clubs en Maresca een vertrouwelijke schikking getroffen, inclusief de betaling van schadevergoedingen. Chelsea richt zich inmiddels op de toekomst, heeft Xabi Alonso als nieuwe coach, nieuwe manager aangesteld. En Spanjaard neemt het stokje over na een turbulente periode waarin ook Liam Rosinier als tussenpaus fungeerde. Hij moet de Londense ploeg na een 10e plaats in de Premier League weer terugbrengen aan de top.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Na het definitieve besluit om de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Tialf te verrijden, blijft schaatscoach Jillert Annema kritisch op het proces. Waar anderen spreken van een historisch moment, benadrukt Annema dat de focus bij zijn rijders onveranderd blijft liggen bij de prestatie zelf. En zeker niet verschuift naar de Olympische sfeer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Annema speelt de Olympische status voor hem als coach geen doorslaggevende rol in zijn werk. Hij geeft aan dat het in de voorbereidingen tijdens wedstrijden vooral gaat om prestaties op het ijs en minder om de plek waar dat gebeurt. Tegelijk vindt hij het opvallend dat er gekozen is voor Tialf, terwijl Frankrijk volgens hem ook de mogelijkheid had om zelf een nieuwe schaatshal te bouwen voor de Spelen. Coach had liever gezien dat Frankrijk dat had gedaan. Met de definitieve toewijzing aan Tialf vinden de Olympische schaatswedstrijden voor het eerst plaats op Nederlandse bodem en het is bovendien voor het eerst in 102 jaar dat Nederland weer Olympische sportwedstrijden organiseert sinds de zomerspelen van 1928 in Amsterdam. Schaatser Tim Prins kijkt positiever naar het besluit. Hij verwacht een uitbundige sfeer in Tialf. Noemt het wel jammer dat de lange baanschaatsers tijdens de Spelen gescheiden zijn van de andere sporters. Maar hij ziet ook voordelen omdat de Nederlandse rijders de baan in Heerenveen door en door kennen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: opened now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door een kapotte vrachtwagen een file van 6 kilometer tussen Westervoort en Knopend Oud-Dijk. De vertraging is 10 minuten. En 10 minuten is ook de vertraging op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Boergestel, 5 kilometer file.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff zet vraagtekens. Waarbij bij het grote aantal updates dat Ferrari dit seizoen meeneemt naar de races. Volgens hem is het opvallend dat de Italiaanse renstal onder het budgetplafond steeds weer nieuwe onderdelen kan introduceren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari verscheen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk opnieuw met een omvangrijk pakket aan vernieuwingen. Naast aanpassingen aan de voorvleugel en diverse testonderdelen introduceerde het team voor het eerst dit seizoen een grote officiële upgrade aan de motor. Het agressieve ontwikkeltempo is de concurrentie uiteraard, zou je bijna zeggen, niet ontgaan. Wolff zegt dat zijn team verrast is door dat ontwikkeltempo van Ferrari. Volgens hem moeten de meeste teams zorgvuldig kiezen wanneer ze nieuwe onderdelen inzetten, omdat de kosten onder het budgetplafond streng worden gecontroleerd. En daarom vraagt hij zich af hoe Ferrari zoveel updates kan doorvoeren. Tegelijkertijd benadrukt hij dat hij Ferrari niet beschuldigt van het overtreden van de regels. Maar Ferrari kiest voor frequente grote wijzigingen aan de SF26, hanteert Mercedes een meer gedoseerde aanpak. Sinds de grote update in Montreal heeft de renstal gekozen voor kleinere, zorgvuldig geplande verbeteringen in plaats van omvangrijke pakketten. Dat verschil in ontwikkelstrategie valt volgens Wolff steeds meer op naarmate het seizoen vordert.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens uit naar de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij zegt dat hij tijdens een simulatie voor de race op Silverstone verbaasd was over hoe anders het circuit aanvoelt. Door die nieuwe regels in de Formule 1 is de rijervaring op het Engelse circuit volgens hem flink gewijzigd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen zegt dat het merkbare verschil vooral aan het energiemanagement van de auto's te merken is. Op Silverstone zijn weinig zware remzones om de batterij op te laden, terwijl er veel lange rechte stukken en snelle bochten zijn. Daardoor is er volgens hem tijdens een ronde weinig elektrische energie beschikbaar, wat het karakter van het circuit ingrijpend verandert. Verstappen vergelijkt de situatie met de Grand Prix van Oostenrijk, waar juist de vele harde rempunten het opladen van de batterij veel makkelijker maakte. Op Silverstone verwacht hij dat coureurs daarom zuiniger met hun energie moeten omgaan. Ja, dan wordt er op sommige delen van het circuit toch echt anders gereden dan in voorgaande jaren. Ondanks deze zorgen reist Verstappen wel met vertrouwen af naar Silverstone. Na het ervaren van de recente updates aan zijn auto was hij tevreden over de snelheid, eindigde als tweede in Oostenrijk. Toch denkt hij dat Silverstone door de nieuwe technische regels een hele andere uitdaging wordt dan de circuits waar eerder dit seizoen op is gereden. En het is ook nog eens een sprintweekend, wat de tijd voor dataverzameling in de afstelling van de auto aanzienlijk zal verkorten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer langzaam rijden, 5 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Robert Lewandowski zet zijn loopbaan voort in de Amerikaanse Major League Soccer. 37-jarige spits vertrekt na 4 seizoenen bij Barcelona. Heeft een contract voor 2 jaar getekend bij Chicago Fire. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lewandowski liep uit zijn contract bij Barcelona en maakte de overstap dus transfervrij. Pol was de afgelopen jaren een van de belangrijkste aanvallers van Barcelona. In 4 seizoenen hielp hij de club aan meerdere prijzen en maakte hij meer dan 100 doelpunten in alle competities. Chicago Fire ziet in Lewandowski een speler die de club sportief en commercieel verder kan helpen. En de trainer, de in Nederland niet onbekende Greg Berhalter, noemt hem een wereldtopper met een winnaarsmentaliteit en verwacht dat zijn ervaring van grote waarde gaat zijn voor de selectie. Voor Lewandowski zelf betekent het zijn eerste avontuur buiten Europa. Eerder speelde hij voor Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern München en FC Barcelona. En in die periode groeide hij uit tot een van de succesvolste spitsen van zijn generatie. Met nationale titels in Polen, Duitsland en Spanje en een Champions League zege met Bayern München.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan een paar korte files op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht, 5 minuten vertraging. Op de N343 Oldenzaal richting Slagharen voor Geesteren 10 minuten op.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 19-jarige verdediger René van Asten staat op het punt om de overstap te maken naar FC Barcelona. Ajax-speelster die het afgelopen jaar uitblonk in de Eredivisie is in verregaande onderhandeling met de Spaanse winnaar van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Asten maakte het afgelopen seizoen een snelle ontwikkeling door. Ze werd uitgeroepen tot talent van het jaar, dwong daarmee weer een plek af bij de Oranje Leeuwinnen en bondscoach Arjan Veurink gunde haar het vertrouwen in de basiself tegen Frankrijk. En Van Asten betaalde dat vertrouwen weer direct terug met een solide optreden en een doelpunt bij haar debuut. En sindsdien is ze ook vaste waarde in de selectie van het nationale elftal. Met die mogelijke transfer naar Catalonië treedt Van Asten in de voetsporen van andere Nederlandse internationals en dan noemen we bijvoorbeeld Esmee Brugts. En Ajax heeft aangegeven mee te willen werken aan een vertrek, mits de afgesproken voorwaarden worden gehanteerd en er aan die voorwaarden wordt voldaan. De verdediger ligt in Amsterdam nog vast tot 2027. Bondscoach Arjan Veurink liet zich eerder al lovend uit over de opkomst van zijn verdediger. Hij benadrukte dat de gevestigde namen in de defensie rekening moeten houden met de concurrentie van het jonge talent. En voor Van Asten zelf betekent de overgang een nieuwe stap in haar sportieve loopbaan op het allerhoogste niveau.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Theo Jansen blijft langer bij Vitesse. De voormalig middenvelder heeft een contract getekend als adviseur voetbalzaken tot 2027 in Arnhem. En zijn rol binnen de technische organisatie wordt bovendien ook nog eens uitgebreid. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Waar Jansen de afgelopen seizoenen betrokken was als adviseur binnen het technisch hart, gaat hij zich de komende periode nadrukkelijker richten op de samenstelling van het eerste elftal. En zijn functie krijgt daarmee een bredere invulling. Jansen laat weten dat hij blij is met het langere verblijf bij Vitesse. Hij waardeert het vertrouwen dat de club uitspreekt en kijkt ernaar uit om zich nog actiever bezig te houden met het technische proces. Samen met de andere technische mensen binnen de organisatie wil hij bouwen aan een sterke selectie voor de toekomst. Ook interim-directeur Joost de Wit reageert verheugd op het nieuws. Hij omschrijft Jansen als een echte clubman met veel voetbalinhoudelijke kennis en ervaring. Directie is blij dat Jansen zijn kwaliteiten ook het komende jaar blijft inzetten voor de club. Volgens de Wit is deze verlenging een mooie stap voor zowel Jansen als voor Vitesse, omdat de club hiermee verder bouwt aan een sterke basis. De Arnhemmer blijft hiermee een bepalende stem houden in de koers van de club, waarbij de focus nu volledig ligt op het versterken van het sportieve fundament.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. 50 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen zit de enige vertraging aan de grens met Duitsland. Bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor knooppunt Douwdijk 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. A58 Breda-Tilburg bij Ulvenhout. 10 minuutjes vertraging vanaf knooppunt Galder rijden langzaam. En op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn. Bij de aansluiting met de A44 een ongeluk. De weg is daar dicht. Je zal moeten omrijden vanaf afrit Abbenes.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Manchester City heeft Enzo Maresca gepresenteerd als de nieuwe manager. Maar die aanstelling zorgt direct voor stevige kritiek vanuit Londen. Van Chelsea, om precies te zijn. Want die club reageert fel op het vertrek van de Italiaan. Die in januari bij hun opstapte omdat hij zich volledig wilde focussen op de kans om Pep Guardiola op te volgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Maresca volgt Guardiola op die na 10 jaar en 20 prijzen afscheid neemt van de club. De Italiaan heeft getekend in Manchester voor 3 jaar, waar hij eerder al als assistent van de vertrekkende Guardiola werkte. Chelsea laat in een verklaring weten dat het zich in de steek gelaten voelt. De club stelt dat de coach midden in het seizoen vertrok en daarmee de organisatie in een lastige situatie bracht. Maresca erkent inmiddels dat zijn besluit voor onrust zorgde en biedt daarvoor zijn excuses aan, maar hij benadrukt dat het nooit zijn bedoeling was om op deze manier bij zijn toenmalige werkgever te vertrekken. Om de kwestie af te handelen hebben beide clubs en Maresca een vertrouwelijke schikking getroffen, inclusief de betaling van schadevergoedingen. Chelsea richt zich inmiddels op de toekomst. Heeft Xabi Alonso als nieuwe coach, nieuwe manager aangesteld. En Spanjaard neemt het stokje over na een turbulente periode waarin ook Liam Rosinier als tussenpaus fungeerde. Hij moet de Londense ploeg na een 10e plaats in de Premier League weer terugbrengen aan de top.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam een toge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel. Vertraging 10 minuten. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Daar staat file bij knooppunt De Hoek, 6 kilometer, dus één rijstrook dicht. 10 minuten vertraging op de A20, hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook bij Zwolle Centrum, 7 kilometer file.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Na het definitieve besluit om de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Tialf te verrijden, blijft schaatscoach Jillert Annema kritisch op het proces. Waar anderen spreken van een historisch moment, benadrukt Annema dat de focus bij zijn rijders onveranderd blijft liggen bij de prestatie zelf. En zeker niet verschuift naar de Olympische sfeer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Annema speelt de Olympische status voor hem als coach geen doorslaggevende rol in zijn werk. Hij geeft aan dat het in de voorbereidingen tijdens wedstrijden vooral gaat om prestaties op het ijs en minder om de plek waar dat gebeurt. Tegelijk vindt hij het opvallend dat er gekozen is voor Tialf, terwijl Frankrijk volgens hem ook de mogelijkheid had om zelf een nieuwe schaatshal te bouwen voor de Spelen. Coach had liever gezien dat Frankrijk dat had gedaan. Met de definitieve toewijzing aan Tialf vinden de Olympische schaatswedstrijden voor het eerst plaats op Nederlandse bodem en het is bovendien voor het eerst in 102 jaar dat Nederland weer Olympische sportwedstrijden organiseert sinds de zomerspelen van 1928 in Amsterdam. Schaatser Tim Prins kijkt positiever naar het besluit. Hij verwacht een uitbundige sfeer in Tialf. Noemt het wel jammer dat de lange baanschaatsers tijdens de Spelen gescheiden zijn van de andere sporters. Maar hij ziet ook voordelen omdat de Nederlandse rijders de baan in Heerenveen door en door kennen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Beginnen drukker te worden op de weg. Zo'n 200 kilometer file bij elkaar. De meeste files in Zuid-Holland en bij Utrecht. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Rijswijk. 6 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kapotte auto daar op de linkerrijstrook. Die rijstrook is dicht. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Werkzaamheden op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen nu 7 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En alweer 10 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Valburg. Vanaf knooppunt Grijzoord 12 kilometer langzaam rijden.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff zet vraagtekens. Waarbij bij het grote aantal updates dat Ferrari dit seizoen meeneemt naar de races. Volgens hem is het opvallend dat de Italiaanse renstal onder het budgetplafond steeds weer nieuwe onderdelen kan introduceren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari verscheen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk opnieuw met een omvangrijk pakket aan vernieuwingen. Naast aanpassingen aan de voorvleugel en diverse testonderdelen introduceerde het team voor het eerst dit seizoen een grote officiële upgrade aan de motor. Het agressieve ontwikkeltempo is de concurrentie uiteraard, zou je bijna zeggen, niet ontgaan. Wolff zegt dat zijn team verrast is door dat ontwikkeltempo van Ferrari. Volgens hem moeten de meeste teams zorgvuldig kiezen wanneer ze nieuwe onderdelen inzetten, omdat de kosten onder het budgetplafond streng worden gecontroleerd. En daarom vraagt hij zich af hoe Ferrari zoveel updates kan doorvoeren. Tegelijkertijd benadrukt hij dat hij Ferrari niet beschuldigt van het overtreden van de regels. Maar Ferrari kiest voor frequente grote wijzigingen aan de SF26, hanteert Mercedes een meer gedoseerde aanpak. Sinds de grote update in Montreal heeft de renstal gekozen voor kleinere, zorgvuldig geplande verbeteringen in plaats van omvangrijke pakketten. Dat verschil in ontwikkelstrategie valt volgens Wolff steeds meer op naarmate het seizoen vordert.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het begint wat drukker te worden. De meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook loopt het verkeer vertraging op door werkzaamheden bij Gorkum. In totaal bijna 400 kilometer al. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Ruim 20 minuten vertraging door werkzaamheden bij Utrecht Centrum. 7 kilometer file vanaf Breukelen rijdt het langzaam. A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen. 9 kilometer file en een kwartier op onthoud. En de rechterrijstrook van de A73 is dicht vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt in het Vonderen. Vanaf Roermond Oost 6 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is een half uur.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens uit naar de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij zegt dat hij tijdens een simulatie voor de race op Silverstone verbaasd was over hoe anders het circuit aanvoelt. Door die nieuwe regels in de Formule 1 is de rijervaring op het Engelse circuit volgens hem flink gewijzigd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen zegt dat het merkbare verschil vooral aan het energiemanagement van de auto's te merken is. Op Silverstone zijn weinig zware remzones om de batterij op te laden, terwijl er veel lange rechte stukken en snelle bochten zijn. Daardoor is er volgens hem tijdens een ronde weinig elektrische energie beschikbaar, wat het karakter van het circuit ingrijpend verandert. Verstappen vergelijkt de situatie met de Grand Prix van Oostenrijk, waar juist de vele harde rempunten het opladen van de batterij veel makkelijker maakten. Op Silverstone verwacht hij dat coureurs daarom zuiniger met hun energie moeten omgaan. Ja, dan wordt er op sommige delen van het circuit toch echt anders gereden dan in voorgaande jaren. Ondanks deze zorgen reist Verstappen wel met vertrouwen af naar Silverstone. Na het ervaren van de recente updates aan zijn auto was hij tevreden over de snelheid, eindigde als tweede in Oostenrijk. Toch denkt hij dat Silverstone door de nieuwe technische regels een hele andere uitdaging wordt dan de circuits waar eerder dit seizoen op is gereden. En het is ook nog eens een sprintweekend, wat de tijd voor dataverzameling in de afstelling van de auto aanzienlijk zal verkorten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Robert Lewandowski zet zijn loopbaan voort in de Amerikaanse Major League Soccer. 37-jarige spits vertrekt na 4 seizoenen bij Barcelona. Heeft een contract voor 2 jaar getekend bij Chicago Fire. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lewandowski liep uit zijn contract bij Barcelona en maakte de overstap dus transfervrij. Pol was de afgelopen jaren een van de belangrijkste aanvallers van Barcelona. In 4 seizoenen hielp hij de club aan meerdere prijzen en maakte hij meer dan 100 doelpunten in alle competities. Chicago Fire ziet in Lewandowski een speler die de club sportief en commercieel verder kan helpen. En de trainer, de in Nederland niet onbekende Greg Berhalter, noemt hem een wereldtopper met een winnaarsmentaliteit en verwacht dat zijn ervaring van grote waarde gaat zijn voor de selectie. Voor Lewandowski zelf betekent het zijn eerste avontuur buiten Europa. Eerder speelde hij voor Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern München en FC Barcelona. En in die periode groeide hij uit tot een van de succesvolste spitsen van zijn generatie. Met nationale titels in Polen, Duitsland en Spanje en een Champions League zege met Bayern München.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Alweer een drukke avondspits. 630 kilometer file in totaal. Drukker dan normaal. Meeste files in de Randstad, Noord-Brabant en ook in Gelderland is het druk op de weg. We hebben een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Everdingen 13 kilometer file. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A2 dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Vanaf Utrecht-Papendorp 22 kilometer langzaam rijdend verkeer met 3 kwartier vertraging. Die vertraging heb je ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Door 29 kilometer file tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein. De Velse tunnel die is dicht. Die ligt in de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Een kwartiertje vertraging voor de tunnel. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. 15 kilometer file door werkzaamheden.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 19-jarige verdediger René van Asten staat op het punt om de overstap te maken naar FC Barcelona. Ajax-speelster die het afgelopen jaar uitblonk in de Eredivisie is in verregaande onderhandeling met de Spaanse winnaar van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Asten maakte het afgelopen seizoen een snelle ontwikkeling door. Ze werd uitgeroepen tot talent van het jaar, dwong daarmee weer een plek af bij de Oranje-leeuwinnen en bondscoach Arjan Veurink gunde haar het vertrouwen in de basis zelf tegen Frankrijk. En Van Asten betaalde dat vertrouwen weer direct terug met een solide optreden en een doelpunt bij haar debuut. En sindsdien is ze ook vaste waarde in de selectie van het nationale elftal. Met die mogelijke transfer naar Catalonië treedt Van Asten in de voetsporen van andere Nederlandse internationals en dan noemen we bijvoorbeeld Esme Bruchts. En Ajax heeft aangegeven mee te willen werken aan een vertrek mits de afgesproken voorwaarden worden gehanteerd en er aan die voorwaarden wordt voldaan. De verdediger ligt in Amsterdam nog vast tot 2027. Bondscoach Arjan Veurink liet zich eerder al lovend uit over de opkomst van zijn verdediger. Hij benadrukte dat de gevestigde namen in de defensie rekening moeten houden met de concurrentie van het jonge talent. En voor Van Asten zelf betekent de overgang een nieuwe stap in haar sportieve loopbaan op het allerhoogste niveau.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 700 kilometer file in het land. Het is drukker dan normaal. De meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. En ook in Gelderland is het druk. Veel vertraging door de werkzaamheden ook op de A27. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook werkzaamheden. Bij Beestenkop van 19 kilometer file. Vanaf Utrecht Centrum moet je rekening houden met 40 minuten vertraging. 40 minuten vertraging heb je ook op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tot aan Zoeterwoude en Rijndijk. 23 kilometer file vanaf knooppunt Ketelplein. 40 minuten oponthoud dus. En 40 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 14 kilometer file. Begint al langzaam te rijden bij Utrecht Noord.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Theo Jansen blijft langer bij Vitesse. De voormalig middenvelder heeft een contract getekend als adviseur voetbalzaken tot 2027 in Arnhem. En zijn rol binnen de technische organisatie wordt bovendien ook nog eens uitgebreid. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Waar Jansen de afgelopen seizoenen betrokken was als adviseur binnen het technisch hart, gaat hij zich de komende periode nadrukkelijker richten op de samenstelling van het eerste elftal. En zijn functie krijgt daarmee een bredere invulling. Jansen laat weten dat hij blij is met het langere verblijf bij Vitesse. Hij waardeert het vertrouwen dat de club uitspreekt en kijkt ernaar uit om zich nog actiever bezig te houden met het technische proces. Samen met de andere technische mensen binnen de organisatie wil hij bouwen aan een sterke selectie voor de toekomst. Ook interim-directeur Joost de Wit reageert verheugd op het nieuws. Hij omschrijft Jansen als een echte clubman met veel voetbalinhoudelijke kennis en ervaring. Directie is blij dat Jansen zijn kwaliteiten ook het komende jaar blijft inzetten voor de club. Volgens de Wit is deze verlenging een mooie stap voor zowel Jansen als voor Vitesse, omdat de club hiermee verder bouwt aan een sterke basis. De Arnhemmer blijft hiermee een bepalende stem houden in de koers van de club, waarbij de focus nu volledig ligt op het versterken van het sportieve fundament.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Altijd nog ruim 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is nog steeds drukker dan normaal. De meeste files in de Randstad. In Noord-Brabant is het druk, maar ook in Gelderland is het veelvuldig filerijden. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij afrit Everdingen. 12 kilometer file door de werkzaamheden daar. Half uur tijdsverlies. Half uur vertraging ook op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Door 17 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 dicht is in noordelijke richting. A4 Den Haag-Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer nog eens een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Staat 3 kilometer file met een half uur vertraging. Je kan er makkelijk omrijden over de A9 en de A2 richting Amsterdam. A4 Amsterdam-Rotterdam, dus naar het zuiden. Voor Den Haag-Zuid 16 kilometer file. Vanaf Zoeterwoude-Dorp buurt ruim een half uur langer over. En die vertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. File rijden tussen Utrecht-Noord en Everdingen over 14 kilometer.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick? Dit is Grand Prix.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Manchester City heeft Enzo Maresca gepresenteerd als de nieuwe manager. Maar die aanstelling zorgt direct voor stevige kritiek vanuit Londen. Van Chelsea, om precies te zijn. Want die club reageert fel op het vertrek van de Italiaan. Die in januari bij hun opstapte omdat hij zich volledig wilde focussen op de kans om Pep Guardiola op te volgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Maresca volgt Guardiola op die na 10 jaar en 20 prijzen afscheid neemt van de club. De Italiaan heeft getekend in Manchester voor 3 jaar, waar hij eerder al als assistent van de vertrekkende Guardiola werkte. Chelsea laat in een verklaring weten dat het zich in de steek gelaten voelt. De club stelt dat de coach midden in het seizoen vertrok en daarmee de organisatie in een lastige situatie bracht. Maresca erkent inmiddels dat zijn besluit voor onrust zorgde en biedt daarvoor zijn excuses aan, maar hij benadrukt dat het nooit zijn bedoeling was om op deze manier bij zijn toenmalige werkgever te vertrekken. Om de kwestie af te handelen hebben beide clubs en Maresca een vertrouwelijke schikking getroffen, inclusief de betaling van schadevergoedingen. Chelsea richt zich inmiddels op de toekomst, heeft Xabi Alonso als nieuwe coach, nieuwe manager aangesteld. En Spanjaard neemt het stokje over na een turbulente periode waarin ook Liam Rosinier als tussenpaus fungeerde. Hij moet de Londense ploeg na een 10e plaats in de Premier League weer terugbrengen aan de top.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: New truck, big

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Files worden nu snel korter. Er is nog 200 kilometer over van deze avondspits. De meeste vertraging heb je nog op de A2 Den Bosch-Utrecht. 20 minuten bij Waardenburg. De A4 is net weer vrijgegeven vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer na een ongeluk. Nog wel 4 kilometer file daar en 20 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Door de werkzaamheden 12 kilometer file vanaf afrit De Bult rijdt het langzaam.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Na het definitieve besluit om de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Tialf te verrijden, blijft schaatscoach Jillert Annema kritisch op het proces. Waar anderen spreken van een historisch moment, benadrukt Annema dat de focus bij zijn rijders onveranderd blijft liggen bij de prestatie zelf. En zeker niet verschuift naar de Olympische sfeer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Annema speelt de Olympische status voor hem als coach geen doorslaggevende rol in zijn werk. Hij geeft aan dat het in de voorbereidingen tijdens wedstrijden vooral gaat om prestaties op het ijs en minder om de plek waar dat gebeurt. Tegelijk vindt hij het opvallend dat er gekozen is voor Tialf, terwijl Frankrijk volgens hem ook de mogelijkheid had om zelf een nieuwe schaatshal te bouwen voor de Spelen. Coach had liever gezien dat Frankrijk dat had gedaan. Met de definitieve toewijzing aan Tialf vinden de Olympische schaatswedstrijden voor het eerst plaats op Nederlandse bodem en het is bovendien voor het eerst in 102 jaar dat Nederland weer Olympische sportwedstrijden organiseert sinds de zomerspelen van 1928 in Amsterdam. Schaatser Tim Prins kijkt positiever naar het besluit. Hij verwacht een uitbundige sfeer in Tialf. Noemt het wel jammer dat de lange baanschaatsers tijdens de Spelen gescheiden zijn van de andere sporters. Maar hij ziet ook voordelen omdat de Nederlandse rijders de baan in Heerenveen door en door kennen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: Everybody plays the fool. There's no point in wondering why people do what they do. It's alright to be confused.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits loopt op zijn end. Nog 66 kilometer file in het land. Zo heb je nog 10 minuten vertraging bij Zoeterwoudendorp. Als je over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging nog door de werkzaamheden daar. En de rechterrijstrook van de A58 is dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel na een ongeluk. Vanaf Oorschot 8 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff zet vraagtekens. Waarbij bij het grote aantal updates dat Ferrari dit seizoen meeneemt naar de races. Volgens hem is het opvallend dat de Italiaanse renstal onder het budgetplafond steeds weer nieuwe onderdelen kan introduceren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari verscheen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk opnieuw met een omvangrijk pakket aan vernieuwingen. Naast aanpassingen aan de voorvleugel en diverse testonderdelen introduceerde het team voor het eerst dit seizoen een grote officiële upgrade aan de motor. Het agressieve ontwikkeltempo is de concurrentie uiteraard, zou je bijna zeggen, niet ontgaan. Wolff zegt dat zijn team verrast is door dat ontwikkeltempo van Ferrari. Volgens hem moeten de meeste teams zorgvuldig kiezen wanneer ze nieuwe onderdelen inzetten, omdat de kosten onder het budgetplafond streng worden gecontroleerd. En daarom vraagt hij zich af hoe Ferrari zoveel updates kan doorvoeren. Tegelijkertijd benadrukt hij dat hij Ferrari niet beschuldigt van het overtreden van de regels. Maar Ferrari kiest voor frequente grote wijzigingen aan de SF26, hanteert Mercedes een meer gedoseerde aanpak. Sinds de grote update in Montreal heeft de renstal gekozen voor kleinere, zorgvuldig geplande verbeteringen in plaats van omvangrijke pakketten. Dat verschil in ontwikkelstrategie valt volgens Wolff steeds meer op naarmate het seizoen vordert.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.